afalafanyi glɔtɔ gbogbonu metri ɔtsɛdzɔ glɔtɔa edze glɔtɔ blɛ gbogbonu gekranyi tso le de etso ŋɔ meduŋa nyɔrɔ edze glɔtɔ gbogbonu gehanyi paa de gebo asebebere sonsoni nbibonu mametofo nsinume de atsitsa ganu glɔtɔa alo akɔdugɔ de gama nye anyrɔa gewidzi blɛ gbogbonu gekranyi ilɔlumesoa.